Chica-chica-boom, boom-boom-boom, chica-chica-boom, boom-boom-boom, chica-chica-boom, boom-boom-boom.